0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. Oh.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen of sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 in naar Maastricht tussen Wessem en Knoppen het Vonderen doe je er 10 minuten langer over en dat komt door werkzaamheden. Op de A7 Zaanstad Horen bij Weidewormer 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen of sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Marten Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 in Maastricht tussen Wessem en Knoppen het Vonderen doe je er 10 minuten langer over en dat komt door werkzaamheden. Op de A7 Zaanstad Horen bij Weidewormer 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.

0: Ik weet niet wat hier gebeurt, maar goedemorgen, lieve luisteraars op Girl Power Radio. Zo, kijk, mijn microfoon had een klein tiaatje, volgens mij. Ja, het was echt even, hij ging even slap. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je om met de lekkerste muziek, de leukste weetjes en natuurlijk een heleboel andere fijne dingen. Zoals daar is mijn allerliefste, allerleukste collega Danique. Wat kijk je stralend, meisje.
1: Ja.
0: Oké.
1: Een beetje moe.
0: Nou, ze heeft wel weer een gezellig bandshirt aan. Ja, vandaag de Rolling Stones. Zwart shirt met kleurtjes. Het is,
1: het moet niet gekker worden.
0: Ja, het moet niet gekker worden. Het is de ideale middenweg, denk ik. Ja, en zoals ik al zei, de komende 3 uur zijn wij bij je met van alles en nog wat. Maar wij gaan je dat pas vertellen nadat we samen hebben gekeken naar wat voor dag is het vandaag. Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is vandaag zeker een belangrijke dag.
1: Ja.
0: Het is namelijk de internationale dag van het milieu. Het gaat niet goed met het milieu.
1: Nee.
0: Klimaatverandering en de politiek doen daar niet genoeg aan. Althans, dat lijkt zo. En ik weet van sommige landen dat het bewust zo is zelfs.
1: Ja?
0: Ja. Er is bijvoorbeeld met elkaar, als we het hebben over Europa, een norm afgesproken in hoeverre je uitstoot mag hebben.
1: Ja.
0: En er zijn landen die zeggen, dikke vinger, ik doe dat gewoon lekker wel. Dat moet de rest maar compenseren.
1: Oh.
0: Ja. Wow. Nou ja, de bergen plastic in de oceaan, uitstervende diersoorten, illegale houtkap. We worden omringd met milieuproblemen. Maar de Verenigde Naties dragen hun steentje aan de oplossing bij door er een dag over te organiseren. En dat is vandaag. De Internationale Dag van het Milieu moet mensen bewust maken van de problemen, omdat het journaal het blijkbaar niet genoeg doet. En deze dag wordt ook aangegrepen om als een soort menselijk gezicht te geven aan het klimaatprobleem. Of de klimaatproblemen, want het zijn er meer. En om iedereen vooral te laten samenwerken aan het klimaatprobleem. En dan vraag jij je natuurlijk af, lieve luisteraar. Ja, wat kan ik dan doen? Wat kan ik dan doen?
1: Pak de fiets.
0: Bijvoorbeeld, pak de fiets in plaats van de auto. Denk even na over wat voor verpakkingen je koopt. Er zijn heel veel mogelijkheden om zonder plastic verpakking voedsel te kopen. Maar ook kleding en allerlei andere dingen. Stop met dropship shit. Zei ik dat hardop? Ja, dat zei ik zeker hardop. Ja. Wat hebben we nog meer voor leuks? Als je herbruikbare dingen koopt, herbruik ze dan ook.
1: Ja.
0: In plaats van dat je ze wegtieft na 2 keer, zei ik dat hardop? Ja, dat zei ik hardop. Kijk goed naar waar spullen vandaan komen.
1: Ja.
0: Het helpt ook om lokaal te kopen.
1: Ja, want dan heb je ook minder verpakking.
0: Precies.
1: En ook glazen potten.
0: Ja, glazen potten. Er is ook zoiets als, volgens mij dat poolspotten. En dan kun je rijst en pasta en allemaal dat soort dingen ophalen als je je eigen pot meeneemt.
1: Oh.
0: En dan reken je alleen het gewicht af van wat je koopt.
1: Oh, dat is echt wel ideaal.
0: Ja, nou. Dus dat kun je allemaal doen. Wat kun je nog meer doen? Probeer geen shit buiten. Oh ja, dit is wel even een pet peeve van mij. Oftewel een klein dingetje waar ik me druk om maak. Ik loop vaak door de stad en dan zie ik mensen gewoon, terwijl er om de, nou laten we zeggen, 20 meter een prullenbak staat. Toch? Gemiddelde stad heeft dat. Zie ik mensen gewoon shit op de grond gooien.
1: Ja, wat de hel.
0: Wido.
1: Of langs een snelweg.
0: Ja, dan gaat het raampje open en dan kletteren ze zo'n asbak leeg.
1: Kijk, weet je, hoe zeg je dat, een appel.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, weet je, dat kan.
0: Ja. Appel, biologisch afbreekbaar.
1: Kijk wel uit waar je hem gooit.
0: Ja, niet op iemands hoofd, alsjeblieft. Een stukje in een bos, snap ik. Appel, prima. Mits niet nog met een zakje eromheen.
1: Ja.
0: Maar mensen die hun asbak voor het stoplicht ook legen. Want hoe is het met je?
1: Nee.
0: Ken niet. Ken niet. Dus dat kun jij zelf doen. Zo, dat wilden wij even zeggen. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Een betere wereld begint bij jezelf. Of zo. Dat is wat we altijd riepen, toch?
1: Ja. Maar we ook met elkaar.
0: Ja.
1: We spreken elkaar ook aan.
0: Dat dus. Ja, dat heb ik een keer gedaan. Haha. Was een jongetje. Jongetje gooide een... Ja, volgens mij was het een marspapiertje of zo op de grond. Nog geen 2 meter voor de prullenbak. Dus ik tik hem aan. Ik zeg, je laat wat vallen. En hij zei, ja. En ik zei,
1: oh, de audacity.
0: Daar is de prullenbak. En toen zei hij, ja, je bent mijn moeder niet. Ik zei, vriend, als ik jouw moeder was, dan had ik allebei je knieën nu gebroken. Dus ga maar opruimen. Nou, toen ging hij wel opruimen, maar hij was me heel erg aan het uitschelden. I don't care.
1: Ja.
0: Ja, je bent mijn moeder niet.
1: Doe
0: even normaal, joh. gekkenhuis. Hij moet blij zijn dat ik zijn moeder niet ben, want hij was 3 maanden niet meer buiten geweest. Maar dat terzijde. En met deze warme gedachten sluiten we het af en houden we elkaars handje vast in de hoop op een nieuwe wereld en een betere wereld.

0: Wachten nog steeds op Act 2 ja. van in mei.
1: Ik denk dat het
0: heb jij al gezien of ze ergens een lekker festivaletje gaat pakken?
1: Ik heb het nog niet voorbij zien komen, nee.
0: Zo jammer, zo jammer. Want het is wel, ja, ik wil haar zo graag live zien.
1: Ja, met violist en al, ja.
0: Ja. Hey, het over zien gesproken. Ik ga het hebben over, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Heb je dit gezien?
1: Weet ik niet.
0: Mm-hmm. Nou, er is 45 minuten geleden nieuws binnengekomen over onze grote streamingsdienst Netflix.
1: Oh?
0: Ja, die hebben de voorbereidingen van een historische film over de Carthagese legeraanvoerder Hannibal Barcas met Denzel Washington stilgelegd vanwege budgetproblemen.
1: Netflix budgetproblemen.
0: Snap je? Ik heb ergens. Ik moest me even achter het oortje krabben.
1: Dan zijn de concurrenten heel goed bezig, denk ik.
0: Dat wou ik zeggen. Ja, de streamingdienst en de producenten overleggen nu over de kosten van het project. De film wordt geregisseerd door Antoine Fuqua met Washington in de hoofdrol als Hannibal. En eerder meldde men dat de opnames deze zomer in Italië zouden beginnen. Ja. Als in nu. De productie van de film, die nog geen officiële titel heeft, bevindt zich nog. Een werktitel heeft het dus. Weet je nog? Dat hebben we vorige keer uitgelegd wat dat was. Bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Nou, het project ligt compleet stil, terwijl Netflix en de producenten, onder wie Fuqua en Washington, onderhandelen over het budget. De film is gebaseerd op een scenario van Oscar-winnaar John Logan, bekend van onder meer The Aviator en Gladiator. Het verhaal draait om de beslissende veldslagen die Hannibal leidde tegen de Romeinen tijdens de Tweede Punische Oorlog. Nou ja, als de film doorgaat, dan wordt het de zesde samenwerking tussen Fuqua en Washington. De acteur won in 2002 een Oscar voor zijn rol in Fuqua's Training Day. Hun recentste gezamenlijke project was The Equalizer 3 uit 2023. Nou, Washington was recent te zien in Spike Lee's Highest to Lowest. En Fuqua boekte dit jaar een groot bioscoopsucces met de Michael Jackson biopic Michael, die wereldwijd meer dan $850 miljoen opbracht. Er wordt momenteel door filmstudio Lionsgate gewerkt aan een tweede deel. Het is nog niet bekend wie dat vervolg regisseert. Blijkbaar gaat meneer Fuqua het zelf niet doen.
1: Maar
0: ja, vragen. Ik heb vragen.
1: Ik ben echt zo bang dat we nu hier ook reclame tussendoor moeten gaan krijgen, waar we nog meer moeten gaan betalen, terwijl ik al veel te veel betaal.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik denk ook gewoon bij streamingsdiensten kap.
0: Ja, misschien ben ik gewoon weer ouderwets naar de bioscoop.
1: Ja, maar dat moet eigenlijk sowieso. Ik ga sowieso ook naar de bioscoop.
0: Ik vind het ook altijd heel fijn. Ik ga meestal naar het filmhuis. Ik ben meer van de...
1: Ja.
0: Ja, dat. Nou, maar goed. Ik ben benieuwd. Waar zit hem dan? Wat heel eerlijk, ik kan me niet voorstellen dat Netflix in nood weer verkeert.
1: Ja, maar je werkt ook met een budget, hè? Dus je weet van tevoren, nou, ik heb bijvoorbeeld 1 miljoen.
0: Ja.
1: En...
0: En daar moet ik het mee doen. En als je eronder zit, ben je blij.
1: Ja, kijk, weet je, ga je €100 overheen, geen paniek. Maar dan is er waarschijnlijk dus een heel veel. En dat vind ik raar. Hoe kan je...
0: Je weet van tevoren toch ongeveer wat je... En deze man is niet... Het is niet zijn eerste film. Het is,
1: nee.
0: En stel dat je beginnend regisseur bent. Dat je dan denkt van... Oh ja, ik denk dat ik wel genoeg heb aan 1 miljoen. En halverwege denk oh fuck, dat is helemaal niet waar.
1: Nee, maar dat weet je toch wel... Voordat je eigenlijk gaat filmen, weet je dat al.
0: Ja.
1: Lijkt mij.
0: Ja, dat hoop ik. Maar blijkbaar niet dus. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Want eerlijk is eerlijk. Ik denk dat ik die film wel wil zien.
1: Ja?
0: Ja. Ik hou van geschiedenis. Nee, en ik vond Gladiator vond ik ook echt vond ik leuk.
1: Ik heb hem nooit gezien.
0: Nee, nou ja, dit is een genre. Het is ook niet een genre waarvan ik zeg, ik ga dat iedere week kijken. Maar nee. Ik vond het wel echt, als ze goed gemaakt zijn.
1: Ja?
0: Ja hoor. Ja. Oh. En sowieso Denzel Washington. Ja joh. Ja joh. Die is inmiddels ook op opa leeftijd. Maar gewoon een bedraaid goede acteur.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd.
0: Ja. En we gaan het meemaken. Heb jij iets gezien wat je opviel in het nieuws? Laat het ons weten en stuur ons een appje op 0634606464. Of als je dat toevallig aan het luisteren bent via de Girl Power Radio website, ga je daar klikken op het WhatsApp-icoontje. Dat kan ook in de gratis Girl Power Radio app. Zo makkelijk is het. En kijk en luister je toevallig mee via Twitch, net als Renate. Dan kun je daar natuurlijk in de streamchat je opvallende nieuwtje, maar ook je verzoekje achterlaten.
1: Ja, Doe het.
0: Als er maar geen ABBA in zit of...
1: Nee, panfluit.
0: Nou, dat is toch makkelijk, zou ik zeggen. En dan gaan we nu een enorme ode aan het vriendje van Denise Williams meezingen. Let's hear it for the boy.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 naar Maastricht. Tussen Wessem en Knoppen het Vonderen doe je er 10 minuten langer over en dat komt door werkzaamheden. De A7, Zaanstad Horen bij Weidewormer, 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Midnight Sun. Volgens mij is dat toch dat Scandinavische in die Zara dat ze denkt...
1: Het is daar echt een ding of zo, dat je dan in de midnight...
0: Ja, je hebt die midzomernachten ellende. Ja, nee, ze blijft erover gillen. Ja. Waar wij over blijven gillen is iets heel anders. Want en dus maar, het is namelijk tijd voor iets... Ja, de tijd vliegt, lieve prinses. Jij wist het nog niet, maar het is op dit moment weer tijd voor...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja. Ja. En het gaat vandaag over puppies. Puppies. Ja, ik heb nog een mooi verhaal over puppies met Deborah. Maar dat is voor later.
1: Oké.
0: Mannelijke puppies... En dat is dus een jongetjeshondje. Ja. Voor de mensen die zich afvragen, waar hebben ze het over? Die laten vrouwelijke puppies soms opzettelijk winnen tijdens het spelen om het spel gaande te houden. Ik vind het misogyn. Misogyn, vind
1: moeilijk
0: ik het.
1: Woord.
0: Ja, dat vind ik het.
1: Ik vind het raar.
0: Ik ben vooral verbaasd over dat het nodig is om het vrouwtje te laten winnen.
1: Ja. Ja,
0: want volgens mij heb ik ook wel eens... Er zijn ook vrouwtjeshonden die echt wel flink in de kaak zitten, hoor.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar ik denk dat vaak zijn mannelijke puppies wel wat speelser. En qua uithoudingsvermogen niet altijd, maar vaak volgens mij wel.
0: Ja. Ja. Maar in ieder geval wel lief van ze dat ze laten winnen.
1: Ja.
0: Maar als die vrouwtjes dat horen, dan zijn ze niet blij.
1: Nee, orde al.
0: Ja, precies. Orde af. Hap uit je oor. Dus dat inderdaad. Och, nee, maar ik vind er wat van.
1: Ja, maar dat is hetzelfde als iemand zegt dat ze expres laten winnen. Daar kan ik ook niet
0: heel
1: tegen.
0: Boos.
1: Daar
0: word ik echt heel boos van.
1: Ja, dan zegt ze al goed bedoeld, ja nee.
0: Nee, niet
1: Want
0: goed
1: dan
0: bedoeld.
1: Heb je het dus niet in mij vertrouwd. Ik had ook kunnen winnen als je me niet had laten winnen.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Je weet helemaal niet of ik niet had. Je weet helemaal niet of ik niet had gewonnen.
1: Ja.
0: Je weet het helemaal niet. En of ik dat in mijn eentje had gedaan. Of met 12 andere puppies. Je weet niks.

0: Simple Plan, Welcome to My Life. Nou, dankjewel. Of zoiets.
1: Ik hoop dat het gezellig is in je leven.
0: Ja, ik neem aan van wel, toch? Dat het wel een beetje gezellig frikandelli is.
1: Ik hoop het.
0: Zeker weten.
1: Is jouw leven gezellig?
0: Ja, zeker wel. Dus jouw leven?
1: Ja, ook.
0: Ja, toch? Ja. Wij brengen het grootste deel van ons leven samen door. Dus ik zou het pijnlijk vinden als je nu zegt van niet.
1: Ik zie jou meer dan mijn eigen huis.
0: Besef ja, ja dat is wel waar. Dat is ook wel bizar. Ik zie jou ook meer dan mijn partner.
1: Ja, dat is toch ook bizar.
0: Vinden we wat van. Ja. Vinden we wat van. Maar goed, dat is... jij weet ongetwijfeld nog wel dat ik grote Prince-fan ben.
1: Ja.
0: En ik heb leuk nieuws. Ik heb leuk nieuws.
1: Gaat hij op concert? Haha, dat kan niet.
0: Ja, ze gaan zijn urn overal neerzetten en een plaatje draaien.
1: Ja, fantastisch.
0: Nee, ja? Nee. Voor de tweede keer na zijn overlijden verschijnt er een postuum album van Prince. Eind augustus wordt de plaat Timeless uitgebracht, waar 10 nog nooit eerder uitgebrachte liedjes op staan.
1: Maar wacht, zijn dit echte liedjes of zijn dit AI-liedjes?
0: Nee, die zijn in de studio, want hij heeft natuurlijk heel veel werk gemaakt, ja. Maar nog niet uitgebracht. Ja, deze man had een voorraad, daar word je krankzinnig van. Nou ja, de opnames zijn afkomstig uit een kluis op het landgoed van Prince. En daar bevonden zich onder meer een vroege studioopname uit zijn tienertijd. Oh my god. En een van de laatste opnames voor hij overleed.
1: Dus je krijgt verschillende soorten stemmen.
0: Ja, je krijgt,
1: van
0: we
1: hem.
0: Krijgen Prince door de jaren heen. Van Prince naar Prince. Want het was altijd al falsetto. Ja. Okay. De eerste single, With This Tear, is al in april uitgekomen. En gisteren werd een tweede nummer uitgebracht, genaamd Stone. En dat komt uit 1995. Ja. Het is niet voor het eerst dat MPG Records, de platenmaatschappij van Prince, in de kluis is gedoken om niet eerder gehoord materiaal uit te brengen. In 2021, 5 jaar na de dood van de artiest, verscheen zelfs het volledige album Welcome to America. Sindsdien zijn meerdere singles en remixes met de wereld gedeeld. Ja, hij werd natuurlijk wereldberoemd met nummers als Purple Rain, When Doves Cry en Kiss. En in 2016 overleed hij helaas op 57-jarige leeftijd aan een overdosis pijnstillers. Ja.
1: Ik vraag me nou af, hè.
0: Ja.
1: Stel je voor, hij was niet overleden. Had hij dan überhaupt al wel al zijn muziek kunnen uitbrengen? Als hij echt zoveel had liggen? Of was zijn plan, ik maak zoveel dat sowieso mijn nabestaanden gaan cashen?
0: Ik denk...
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ik denk dat... Ik weet niet eens per se vanwege het cashen, maar deze man was een soort borrelende... hoe zeg je dat? Berg van ja, een soort heksenketel van creativiteit. En ik denk dat hij gewoon niet kon. Hij kon niet muziek maken. Niet. Is dus altijd wel. En ik ga een liedje draaien wat minder vaak wordt gedraaid. Dat gaat over dat de zomer eraan komt. Dat het lekker weer wordt. En dat het tijd wordt om lekker buiten te gaan spelen. In de zonneschijn. Hiep, hiep. Hoera.

0: Ja, Dionne Ferris weet wat je aan het doen bent en wij willen het graag weten. Laat het ons weten hier bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit...
1: Danique, hey.
0: En we zijn alweer aangeland bij het einde, zo goed als het einde, van het eerste uur.
1: Ja.
0: Zo, dat ging hartstikke snel, man.
1: Het is gewoon gezellig.
0: Hoe dan? Ja, sowieso, dat is waar. Het is rete gezellig en we vinden het ook gezellig dat jij erbij bent. En jij kunt bijdragen aan deze aflevering. Door ons te vertellen welk verzoeknummertje je straks in het derde uur wilt horen.
1: Ja.
0: Ja. Hoe moeten mensen dat doen? Hoe kunnen ze ons een verzoeknummertje doorgeven?
1: Je kan ons, als je in de Twitch-livestream zit, daar in de reacties aanvragen.
0: Ja.
1: Je kan ons appen op het nummer
0: 0634606464.
1: En nou ben ik er dus achter, gaat dat te snel en je kijkt het via Twitch, staat dat dus ook elke keer in de Twitch-beeld.
0: Juist.
1: Ja, daar ben ik achter.
0: Ei.
1: En via de DM, dan zie ik het ook binnenkomen.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar vertel ook waarom je het nummer wilt
0: noemen. Waarom?
1: Dat vind ik ook interessant.
0: Het verhaal erachter. Ja. Is het je lievelingsnummer omdat het je doet denken aan je allereerste grote verliefdheid?
1: Ja.
0: Of omdat het het nummer was van de musical waar je mee moest optreden op de basisschool? Of omdat je vader het altijd zong als je achterop de fiets zat.
1: Ja.
0: Of, nou ja, verzin maar. Alles kan. Inmiddels is het ook, en dat kan ook, tijd voor het nieuws geworden. Daarna hebben wij voor jou de powerplaat van deze week, vorige week, door jullie naar de nummer 1 gestemd.
1: Ja, eergisteren was het anders, gisteren was het anders en vandaag. En de uiteindelijke uitslag is anders.
0: Ja,
1: dus ik snap er helemaal niks meer van.
0: Luister, vriendin. Luister. Wij gaan zo meteen bekendmaken aan onze luisteraars wie er hebt lopen te liggen, te lopen te winnen.
1: Het is een bewegende week geweest.
0: Nou, dat nogal.
1: Zo? Ja.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 naar Maastricht tussen Wessem en Knooppunt het Vonderen doe je er 10 minuten langer over en dat komt door werkzaamheden. Op de A7 Zaanstad Horen bij Weidewormer 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: En weet je waar ik nou blij mee ben?
1: Dat we hem alleen vanmiddag nog maar een keer
0: horen. Dit was hem bijna. We hoeven alleen vanmiddag nog.
1: Ja, we hoeven hem nog heel af en toe een keertje voorbij komen.
0: Ja, maar we hoeven er verder niks meer mee. Nee. Boom, pala, boom, pala, boom, pala, boom. En dat betekent, lieve luisteraars, er waren deze week uiteraard zoals altijd 3 kanshebbers om powerplaat te worden van deze week. Ja, ja, ja, zeker. Ja. In willekeurige volgorde waren dat Lemonade van Espa en Becky G, Buzzin van Blanks en The Cure van Olivia Rodrigo. En wij hebben de uitslag. We hebben niet gewoon uitslag. Ik heb nergens
1: jeuk. Ik ook niet hoor.
0: Nee toch? Je hebt ook geen uitslag. Nee. Maar we hebben wel de uitslag van deze wedstrijd. Jullie hebben gestemd. Jullie hebben gestemd en jullie waren raar bezig deze week.
1: Ik heb sinds ik hier zit, dus dat is ruim 3 maanden, denk ik nog nooit zo'n bewogen week meegemaakt. Wel dat er wat wordt geschoven, maar ik heb nu al 3 dagen achter elkaar.
0: Is het anders?
1: Totaal anders. En het is ook niet weer vannacht, hetzelfde als eergisteren. Dus...
0: Ik vind het moeilijk.
1: Maar ik weet wel 1 ding.
0: En dat is?
1: Dat, dat komt later.
0: Dit komt later.
1: Komt later.
0: De kater komt later. Nee, ja, goed. We gaan beginnen met het liedje waar we afscheid van gaan nemen. Want derde plek. Het was niet per se vanaf het begin een duidelijke derde plek. Dat zeg je net inderdaad heel goed. Dit nummer is op alle plekken geweest. Een keertje.
1: Ja, alle
0: deze
1: nummers.
0: Week. Ja.
1: Alle nummers zijn op elke plek geweest. Dat is toch knap?
0: Ik vind het knap. Ja. Maar helaas toch uiteindelijk blijven stikken op de derde plek. En dat is onze eigen Blanks. Ja. Met Buzzin. Ja. Misschien dat we dan toch gewoon liever DNCE horen met Cake by the Ocean.
1: Ja.
0: Is dat het?
1: Ja.
0: Zou dat het zijn? Ja, maar goed, we gaan afscheid nemen van Blanks met zijn Buzzin.

0: Dag Blanks, plekje ja. Nummer 3.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt het nu spannend. Want als wij weten wie op nummer 2 staat, dan weten de meeste mensen ook, omdat ze gewoon heel slim kunnen deduceren, wie er op 1 staat. Het was, zoals we al zeiden, een rare strijd deze week. Ze hebben alle plekken van het rijtje gezien.
1: Ja.
0: Maar op nummer 2 is Blijven Hangen met akoestische gitaar en een knipoog naar Everlong van de Foo Fighters. Olivia Rodrigo met The Cure. Gaan we even 5 minuten slapen nu?
1: Ja. Ja. Dus mijn actie heeft wel gewerkt van de
0: week. Je actie heeft absoluut
1: dat
0: gewerkt. Jouw activeringsactie heeft gewerkt. Hey, deze komende 5 minuten lekker Olivia Rodrigo. Ik ga even op vliegenjacht, want er zit weer een vlieg in de studio.
1: Ja.
0: I cannot. En dan komen we bij je terug met de winnaar van deze week. Ja.

0: Dan is het nu tijd voor de winnaar.
1: Ja, we hebben gewoon 2 weken op rij. Een K-pop?
0: Ja, wat de helly.
1: Powerplaat, dat had ik echt never nooit gedacht.
0: Wat de helly. Potversmiley. Ja, ik weet, als we volgende week weer, dan ga ik naar huis.
1: Nee, want volgende week, ik ga een voorspelling.
0: Jij doet een voorspelling. Doe jij eens
1: volgende
0: een voorspelling.
1: Volgende week staat erin.
0: Ariana Grande met haar nieuwe album.
1: Ja. Ja. En Taylor Swift met de Toy Story nummer.
0: Oh ja.
1: En dan gaat tussen die twee en de derde, dat zou waarschijnlijk weer country zijn.
0: Ja, maar alleen om jou te pesten.
1: Ja, dat denk
0: of iets
1: ik
0: met panfluit, als hij dat kan
1: vinden.
0: Ja, weet
1: je, zoiets.
0: Ja, ik snap het. Maar
1: dat
0: goed, terug naar het feestelijke moment van vandaag. Want de winnaar van deze week, door jullie keihard naar de nummer 1 gestemd, is, of zijn, want het is een samenwerking, Aespa en Becky G met Lemonade.
1: Lekker.
0: When life gives you musical lemons, make lemonade. Nou, hiep hiep.
1: Hoera.

0: Wait, hold up, stop.
1: De powerplaat van deze week, Lemonade, Espa en Becky G.
2: Yeah.
1: Ja, super vet. Dat betekent ook dat het tijd is voor...
2: De zin in de handplaat,
1: En ik ga er zomaar vanuit dat jij je daar al een hele... Nou, maar een heel uur op hebt zitten verheugen.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Mag Foo Fighters?
1: Natuurlijk mag Foo Fighters.
2: En dan welke, misschien, weet ik niet...
1: Ja, maar dan wordt het lastig. Want
2: ja,
1: ik heb,
2: maar als ik nu ga zeggen wat ik vind, dan weet ik niet of mensen met dit, die frequentie op dit tijdstip
1: kom maar,
2: gelukkig worden.
1: Wat wil jij? Dan ga ik, ga ik daarna wel vetoen.
2: Of Hero of Everlong.
1: Ja, weet je wat we doen?
2: Ja.
1: We gaan voor de akoestische versie van Everlong, want het is ochtend. Dan kunnen we dat allemaal aan. Hebben we toch een beetje Foo Fighters en toch een beetje ochtend.
2: Lekker.
1: Is dat een mooie compromis?
2: Ja.
1: Zin in al.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 naar Maastricht. Tussen Wessem en Knoppen het Vonderen doe je er 10 minuten langer over en dat komt door werkzaamheden. De A7, Zaanstad Horen bij Weidewormer, 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: beautiful. Een ode aan de grote vrouw. Ja. Zowel in de breedte als in de lengte door niemand minder dan Mika. Het is tijd voor... Zelfde
1: woord, ander nummer.
0: En wat is het woord van vandaag?
1: Ja, ik zat weer te brainstormen, as always. En ik dacht midnight.
0: Jij dacht midnight. Was het ook midnight toen je aan het brainstormen was?
1: Het
0: zou zomaar kunnen.
1: Half.
2: Maybe.
1: En ik dacht, was het nu maar midnight? Ik denk dat dat misschien meer mijn flow was.
0: Dan lag ik in bed. Dan kon ik lekker slapen.
1: Dit was niet vandaag, jongens. Maar gewoon van de week. Voordat iedereen denkt dat ik hier een beetje zit te klagen. Ja, want ik dacht, ja, er zullen niet zoveel nummers zijn met midnight. Dus ik ben benieuwd wat er uitkomt.
0: Nou, blijken er toch heel veel nummers met midnight. Ik heb hier een lijst.
1: Ik ben echt, jongens, het doel van mij is om een woord te vinden... wat voor ons gewoon moeilijk is om een nummer mee te vinden. Dat probeer ik elke week te doen.
0: Niet gelukt.
1: Dat is een uitdaging.
0: Nee. Ja, het woord midnight. Jij hebt er één, ik heb er één. Zal ik openen?
1: Ja, die is oud.
0: Ik heb gevonden Midnight Train to Georgia uit 1973. Toen was ik er net niet. En het is een nummer van Gladys Knight en de Pips. En het gaat over een mevrouw die Los Angeles verlaat om haar partner achterna te reizen. Die naar Georgia is gereisd. Nadat zijn Hollywood dream helemaal uit elkaar is gevallen. Dus ja, hij is gedesillusioneerd teruggegaan naar Georgia. En zij stapt op de trein om hem te volgen. Nou, dat is hartstikke mooi. De oorspronkelijke titel van het nummer is eigenlijk Midnight Plane to Houston. Ja, want de songwriter Jim Weatherly... die liet het zeg maar ontstaan door een telefoongesprek met zijn toenmalige vriendin Farrah Fawcett, die hem vertelde dat ze een midnight plane to Houston zou nemen om haar familie te bezoeken. En dat vond hij zo'n mooie zin dat hij dacht, daar gaan we iets mee doen. Ja, de verandering toen zangeres Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston trouwens, het nummer wilde opnemen, stelde haar team voor om de titel en vervoerswijze te veranderen, aangezien het anders wel heel vreemd zou zijn. Sissy Houston on a midnight plane to Houston. Nou ja, en toen kwam Gladys Knight er nog eens even, toen Gladys Knight en de Pips het nummer onder ogen kregen, vonden ze dat die trein gewoon beter bij de roots van de groep afkomstig uit Atlanta, Georgia paste. En zij veranderden de tekst naar een trein. Dus eerst gingen we naar Houston, toen toch maar naar Georgia en daarna toch maar niet met vliegtuig, maar met een trein. Wow. Kortom, ja, er is een hele hoop. Het nummer is trouwens best wel veel bekroond. In 1974 won deze groep een Grammy voor de Best R&B Vocal Performance by a Duo, Group or Chorus. En in 1999 werd de track opgenomen in de Grammy Hall of Fame. En later in 2026, dat is dit jaar, werd het geselecteerd door de Library of Congress om te worden bewaard in het Nationaal Recording Registry vanwege historische en culturele waarden. Dus is niet zomaar een liedje, hè?
1: Nee.
0: Zo. Dat is mijn midnight. Wat is jouw midnight?
1: Nou, mijn is wat minder lang. Maar ik ga van Empty Tree, Midnight City. Mm-hmm. Het is een plaat uit 2011. En Anthony, dat is de schrijver van de plaat, schreef het nummer tijdens een nachtelijke autoritte door Los Angeles. Want hij wilde het ultieme gevoel van de glinsterende nacht van de megastad vangen. Maar er zijn wel twee hele leuke dingen over dit nummer. Want de intro, ja, het was een beetje intro begin, klinkt een beetje buitenaards. En dat je zou denken dat is een synthesizer. Maar dat is dus een stem die helemaal, zijn eigen stem die helemaal vervormd is.
0: Oh!
1: Ja.
0: Zijn we lekker met de vocoder aan de slag gegaan.
1: En in 2011 was de saxofoon weer een beetje fout. En door dit nummer is het ook wel weer helemaal een soort van teruggekomen.
0: Ja.
1: Nummers zie je ook in heel veel films, series en commercials terug. Het is ook een nummer wat bij de Olympische Spelen zelfs nog is gespeeld.
0: Wauw.
1: Er werd dus ook, ja, als je de noten, ja, hoe zeg je dat, noten ding, dus echt de
0: partituur. Ja.
1: Ja, als je dus het laatste gedeelte ziet van de saxofonisten, blijkt dat dus voor, nou ben ik er niet heel bekend mee, maar iets heel bijzonders te zijn, omdat het bepaalde soort noten zijn, allemaal ondersteboven noten en bla bla bla. Ik weet het niet.
0: Okay.
1: Ik weet alsof ik er veel van weet. Maar
0: en dan
1: ben
0: je bron zo sterk. En dan eindig je zo.
1: Ja, oh,
0: vrouw, wat doe je nou?
1: Maar als je dus van muziek houdt, dingen over muzieknoten weet, zoek dan de saxofoon.
0: Als je muziek kunt lezen, zoek je de saxofoon bijdrage van Midnight City.
1: En dat moet dus blijkbaar heel bijzonder zijn.
0: Als je er naar kijkt, denk je, hey.
1: Ik zie, Ik zie gewoon nootjes.
0: Ik zie nootjes. Ja, okay. Ik zie ook wel eens nootjes, maar dat is dan meestal een borrelnootje. Zullen we beginnen met de mijne en eindigen met de jouwe in het kader van oud naar nieuw?
1: Ja.
0: Nou, gaan we dat doen. Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips. En daarna Midnight City van MA3.

0: Ja, dat was twee keer Midnight. Eén keer Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips. En de tweede keer Midnight City van MA3. Wie van de twee was jouw favoriete Midnight?
1: Ik toch wel Midnight City.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Maar ik denk dat het ook ligt aan de vibe.
0: Ja, dat is ook zo. Maar ik snap wel heel goed, want het is ook wel echt dat nachtelijke op de weg rijden gevoel.
1: Ik vind dit een zomernummer.
0: Ja.
1: En die andere is wat meer van...
0: Het is regenachtig. Ja.
1: Dus ja, maar het zijn allebei goede nummers.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: En al deze goedheid brengt ons alweer aan het einde.
1: Van het tweede uur.
0: En dat betekent dat we richting het derde uur gaan.
1: Oh my god.
0: En daarin gaan we je vertellen hoe je de laatste werkdag moet overleven. Er komt sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah. We hebben natuurlijk de drie van vandaag. Ja, drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je niks aan hebt, maar toch wel. En ruimte voor jouw verzoekjes. En Daniek gaat jullie uitleggen hoe je die verzoekjes indient.
1: Ja, echt zo moeilijk. Nee, grapje. Het is via de Twitch chat. Kan je hem insturen?
0: Ja, gewoon in de Twitch stream chat.
1: Zien we hem gelijk. Blablabla. Je kan ons appen via
0: 0634606464.
1: Ging dit nou te snel voor je? Dan kan je ook op de website of in de app op het WhatsApp-icoontje klikken.
0: Ja, kom je er ook.
1: En je kan ons altijd DM'en, want dat zie ik.
0: Ja, dat ziet zij en ik niet. En, misschien wil ik het gewoon niet zien.
1: Nee, kan ook gewoon niet zien. Zolang er maar geen pamflet of ABBA in zit, rijden we het. En vertel ons ook waarom je dit nummer wil horen.
0: Ja, waarom wil je dit nummer horen? Ja. Misschien wil je wel een liedje voor iemand aanvragen. Dat mag ook, hè?
1: Ja.
0: Dat mag ook. Vinden we ook leuk.
1: Kunnen ook, al is er iemand jarig. Weet je, YOLO, we vertellen het.
0: Ben je vergeten?
1: Sorry, kunnen alles.
0: Kan alles. Nou, precies. Dat allemaal. Maar nu eerst tijd voor het nieuws en de situatie op de weg.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huis gehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 naar Maastricht tussen Wessem en Knoppen het Vonderen doe je er 10 minuten langer over en dat komt door werkzaamheden. Op de A7 Zaanstad Hoorn bij Weidewormer 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Je hoorde Mohambi met Bumpy Ride. Welkom terug bij... goedemorgen trouwens, lieve mensen. Vallen en opstaan op Girl Power Radio. Yay!
1: Hey!
0: Ik ben Rea en ik ben nog een heel uur bij je... samen met niemand minder dan deze schreeuw lelijk.
1: Danik, noem je me nou lelijk?
0: Schreeuw lelijk.
1: Oh, grapje.
0: Ja, nee, ik vind jou alles behalve lelijk.
1: Oh, bedankt.
0: Een wonderschoon, knappe collega.
1: Bedankt. Mooie krullen, weet ik.
0: Nee, dit toch gewoon helemaal. Niet alleen de krullen. Niet nur die krullen. Alles, ja.
1: Anyway.
0: Genoeg veren in uw spreekwoordelijke reet. Het is tijd voor... Het is bijna weekend. Hoe overleef ik de laatste werkdag?
1: Ja.
0: Ja, het is vrijdag voor de meesten. Niet iedereen. De laatste werkdag van de week. Maar in ieder geval voor iedereen is het wel de laatste vrijdag van de week. En hoe kom je deze laatste werkdag nou een beetje lekker door? Ik heb een paar tips voor je op de rij gezet.
1: Vertel, want ik heb het denk ik wel nodig.
0: Ja, want het is het kan die laatste loodjes wegen het zwaarst.
1: Ja.
0: Ik ga een moeilijk puzzeltje aan je opgeven. Je gaat voordat je aan het werk gaat straks nadenken over welke 20% van al jouw taken het meest resultaat oplevert. Meteen. En alleen die dingen ga je doen en de rest laat je lekker liggen tot maandag.
1: Wow. Dus...
0: Ja, dat is de 80-20.
1: Oh, dus dat het als het een langere termijn pas de uitwerking heeft, dan sla je dat nu
0: even
1: in.
0: Lekker overslaan.
1: Ah,
0: want
1: okay.
0: De energie gaat nu voor de wat kunnen we vandaag afronden, wat kunnen we vandaag voor elkaar krijgen.
1: Heel veel.
0: En dan kun je namelijk meteen een done-lijstje maken in plaats van een to-do-lijstje. En daar schrijf je op wat je hebt gedaan, wat je hebt afgerond, want dat geeft je een lekker gevoel van controle en vooruitgang.
1: Ja, weet je, ik vind dit dus echt, dit heb je vroeger al eerder tegen mij gezegd, want ik vind dit heel chill, want bij een to-do-lijstje, dan is het zoveel. En dan denk je, wow, ik moet zoveel doen. Dus ik doe het niet. Dus ik stel uit. Dus de to-do-lijst wordt nog groter. Dat wordt in een loop.
0: Ja, en het done-lijstje is gewoon klaar. Lekker. Ja, en dan hebben we nog een andere tip. Als je het echt even helemaal niet meer checkt, dan ga je elk uur, zet een wekker, sta je even op, loop je even naar het raam, loop je even naar buiten, hou je even een paar keer diep adem. Dus je komt van je plek af. Ook al zit je midden in de flow. Ook al zit je er middenin. Gewoon lopen. En daarna ga je weer terug. Verder gaan we onnodige prikkels uitzetten. Dus notificaties of die ene collega die zoveel zeurt, die zet je ook even buiten in de gang. Ik begrijp dat ik in de gang werk vandaag. Dat gaat je namelijk helpen. En dan hebben we een... Als je nou je concentratie lastig vindt...
1: Ja.
0: Dan moet je dingen doen die eigenlijk een beetje geestdodend zijn. Zoals het opruimen van je inbox.
1: Want?
0: Daar hoef je niet te veel bij na te denken. En dan kan je je hoofd even uitzetten. En dan is je concentratie... Maakt het niet zoveel uit als je gewoon... en dan hebben we het over inbox opruimen. Hebben we het niet over mail beantwoorden, maar labelen.
1: Dat is wel goeie, want ik heb meer dan 35.000 mails.
0: Mijn mailbox, nul. Heb jij mijn mailbox wel eens gezien?
1: Ja, maar oké. Ik ga nu even eventjes anders beginnen,
0: ja.
1: Sorry.
0: Ja. Oh, we gaan van de hak op de tak.
1: Welkom bij Daniek.
0: Welkom bij Daniek. Hier is Hakkie en daar is Takkie.
1: Daar heb je van die nieuwsbrieven. Daar kan je voor annuleren.
0: Ja.
1: Wat doet zo'n bedrijf? Die maakt nieuwsbrieven aan met 10 verschillende e-mails.
0: Ja. En zelfs, dan komt er weer een nieuwe aan.
1: Zelfs al... Ik wil gewoon misschien een nieuwe mailaccount. Omdat ik er helemaal gek van word.
0: Mm-hmm.
1: Want gewoon... Soms is echt mijn telefoon, je mailbox is vol. Want ik gooi het ook niet weg, want dat is weer een ander ding. Maar ik krijg denk ik minimaal 50 mails per dag. En ik krijg bijna, misschien één keer per week, twee per week, een belangrijke mail. Zoveel mails. En ik schrijf me nooit ergens in. Ik wil nooit nieuwsbrieven, maar op de een of andere manier...
0: En schrijf je wel uit, consequent.
1: Ja, maar dan krijg je dus weer een ander.
0: En heb je al gedacht aan een e-mailfilter?
1: Wat is dat?
0: Aha.
1: Jongens... Mijn inbox gaat beter worden.
0: Ja, wat je gaat doen is zorgen dat jouw inbox, en dat kan die, herkent wanneer iets een nieuwsbrief is. Die flattert hij dan in een apart mapje. En de dag dat jij denkt, goh, ik wilde hier eens naar kijken. En ik ga eens even lekker een uurtje, wat ik net zei, hè, de prikkels uitzetten. Even me uitschrijven voor 600 nieuwsbrieven. Ga je naar dat mapje en dan komt het niet meer in je inbox. Dus krijg je ook niet dat onoverzichtelijke inboxverhaal. En zo kun je filters op heel veel verschillende dingen toepassen.
1: Wow, daar gaat echt de wereld voor mij open.
0: Tada! Nou, en zo overleef je de laatste vrijdag van de week.
1: En je mailbox.
0: Ja, precies. Nou ja, en voor de, als mensen zeggen, ja, maar dit is voor mij echt niet genoeg. Ik zie het nog steeds niet zitten. Ik wil niet. Dan helpt het vaak om voor jezelf een soort beloning aan het einde van de dag te bedenken. Dus beloof jezelf een lekkere maaltijd. Spreek met iemand af met wie je het gezellig vindt om een drankje te doen na het werk. Beloof jezelf dat je lekker 3 afleveringen van je favoriete serie gaat bingen. Ja, voordat je naar bed gaat. En dat positieve vooruitzicht gaat je helpen richting die 5 uur, 6 uur, 7 uur. En in mijn geval 11 uur klok te komen.
1: Ja,
0: ja, want ik ben vanavond tot 11 uur aan het werk. Nee, 11:30 zelfs. Hoppa.
1: Good for you. Good ik ben blij dat ik dat niet.
0: Nee, jij hoeft niet inderdaad. Nee. Nou, dat. Ik hoop dat het jou ook heeft geholpen. Heb je geluisterd en denk je, ik heb eigenlijk een veel betere tip. Laat het ons weten. Stuur in via 0634606464. Of via het WhatsApp-icoontje op de website www.girlpowerradio.nl. Of via de gratis te downloaden alle app-shops.
1: Ja.
0: App, Girlpower app. Of kijk je toevallig mee via de Twitch. Kun je in de Twitch streamchat ook jouw overlevingstip neerzetten. En dan gaan wij nu een beetje somber zitten luisteren.
1: Somber.
0: Beetje somber. Ja, word er een beetje somber van.

0: Dubs en Nelly Furtado met In the Darkness of Your Heart. Nou ja, dat is jeetje. Over darkness en hart gesproken. Er is zojuist nieuws binnengekomen dat best duister is en heftig. Bent u onder de 12? Ga even de kamer uit. De Amerikaanse acteur James Handy. En als jij denkt, James Handy, waar ken ik die van kennen dan? Die ken je kennen van Top Gun. Ja, dat is het jaar Kruik. Maverick, Logan, Jumanji ook. Maar ook in series NYPD Blue en The X-Files. En West Wing and Castle, daar speelde hij een rol in. Maar deze man is vannacht om het leven gekomen na een steekpartij bij een woning in Los Angeles. De zoon van zijn vriendin is door de politie aangemerkt als verdachte. Ja, de politie arresteerde de 44-jarige verdachte kort na het incident. Hij zou zichzelf hebben gemeld bij agenten die ter plaatse kwamen, nadat hij ook nog zelf het alarmnummer had gebeld. Aan de telefoon praatte hij vrij verwarrende taal, want hij zei: ik ben de mensenzoon. Ik heb zojuist de wetteloze mens gedood.
1: Ja, dat is... ik snap niet. Ja, wat zeg jij?
0: Ja, nou, dat dacht wat de politie ook. Hoe gaat het met je? Handy werd in de voortuin van een woning aangetroffen met een steekwond in zijn borst. Hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar hij werd daar helaas doodverklaard. De verdachte en zijn moeder, die een relatie met Handy had, wonen allebei in het huis waar de steekpartij plaatsvond.
1: Zou dit met geld te maken hebben?
0: I don't know. Nee, deze jongen klinkt alsof hij in een psychose zit. Ik ben de mensenzoon, ik heb de... Nee. Ja. Nee, deze jongen heeft een psychose, vrees ik. Dat is heel zielig, maar het is ook heel heftig. En ik denk dat meneer Handy op bezoek was bij hem en zijn moeder.
1: Ja.
0: En misschien is er wel iets voorgevallen, hè? Dat hij daardoor boos werd of getriggerd raakte of weet ik veel wat. Handy denkt, ik ga naar huis. Ik vind het goed.
1: Dat was niet zo Handy.
0: Ja, dat was niet zo Handy. Nee. Too soon.
1: Sorry.
0: Ja, too soon.
1: Neem me terug. Morgen nog een keer.
0: Morgen nog een keer. Ja, dat... Wauw. Ja, ik vind het wel, wel pittig. Ja. En het is ja ook zo naar allemaal. Ik bedoel, het zou niet moeten hoeven. Laten we het zo zeggen.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee.
0: Ja, nou ja, hij is 81 jaar geworden. En ik ben heel benieuwd, want dit gaat absoluut een staart krijgen. Dat weet ik wel zeker.
1: Ik zag het net wel voorbij komen dat hij voor heel veel geld met borg vastzit.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, als je ook zo duidelijk in je eigen voortuin een steekpartij gaat starten, dan mag je ook wel, toch?
1: 1,7 miljoen euro. Ja,
0: dat hebben we niet. Dus dat.
1: Ka-ching.
0: Het is fantastisch.
1: Ja.
0: En verschrikkelijk tegelijkertijd.
1: Ja. Maar ik ga even reclame maken op dit moment. Mag dat?
0: Jij gaat reclame maken? Nou, meid.
1: Jongens, ik moet jullie teleurstellen. Aankomende zondag is er geen zomerhit.
0: Wat?
1: Want we hebben alleen nog maar de finale. En dat is op 27 juni, op zaterdag, in de Zwarte Ruiter. Op Grote Markt.
0: Ja, in Den Haag, hè. Als je denkt, wat, de Grote Markt, waar? Wat, iedereen naar de Grote Markt in Groningen? Ja. Nee. Daar is het dus niet.
1: Nee, dus ik wil vertellen dat we aankomende zondag dus geen live bands hebben. Wel natuurlijk nog steeds vet goede muziek. Maar zorg er vast voor dat je die zaterdag een plekje vrij hebt in je agenda en dat je komt.
0: Ja,
1: het wordt echt superleuk. Het is de finale. 5 bands.
0: Ja, en wat voor bands? Want het is ook geen rotzooi, hè?
1: Het is van alles door elkaar.
0: Dat dus.
1: Echt. Van Nederlands tot Engels. Tot rock. Tot een soort spoken word. Nee, niet spoken word. Piraten vind ik het.
0: wat is dit nu weer?
1: Ja. En als je wil weten. Als je dus niet weet waar het over gaat.

0: Heb je dus en hele leuke dingen gemist. En dan moet je al zeker die zaterdag komen kijken. En kan je niet kijken, kan je altijd meeluisteren via de radio.
1: Nou, dit is correct en ook juist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus nou, wij doen de show vanmiddag ook dit keer voor het eerst in 5 weken, maar met z'n tweeën.
1: Ja, ik weet niet waar we het over moeten gaan hebben.
0: Nee, bijna volgens mij weten wij heel goed
1: waar we het over moeten hebben. Ik kan ons... wij weten het echt. En inmiddels heb ik ook al te horen gekregen dat het sportnieuws er zo aankomt.
0: Oh?
1: Ja. Ik ben heel erg benieuwd, want volgens mij is er best wel wat te vertellen over het sporten.
0: Ja.
1: Deze dagen. Maar we gaan eerst even lekker naar de muziek en dan de situatie op de weg. Want ook daar moeten we het even met elkaar over hebben.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op vrijdag weinig voor, nu ook. Maar toch zijn er een paar files te melden. Allereerst de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Voor afrit Oud-Beierland ongeveer een kwartier extra. Komt door een ongeluk. De file begint bij knooppunt Hellegatsplein. En het is druk aan het worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Lieke Klaver heeft in haar eerste outdoorwedstrijd van het seizoen niet weten te imponeren op de 400 meter. Al evenaarde ze bij de Diamond League in Rome met een tijd van 50,62 wel haar beste outdoor seizoensopener. Ze kwam niet verder dan een zesde plek. Nadine Visser eindigde net als zondag in Rabat ook in haar tweede Diamond League optreden van het seizoen als derde op de 100 meter hoorde. Maja Szwalinska en Mira Andrejeva hebben met hun finale plaats op Roland Garros hun eerste eindstrijd op een Grand Slam toernooi te pakken. Sensatie Szwalinska bereikte als qualifier het hoofdtoernooi en versloeg in een spannende wedstrijd de Russin Diana Schneider met 7-6 en 6-4, terwijl Mira Andrejeva gisteren overtuigend won van de Oekraïense Marta Kostyuk met 6-1 en 6-3. De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede wedstrijd in de Nations League glansrijk gewonnen van de Turkse volleybalvrouwen. De nummer 3 van de wereld, Turkije, was duidelijk een maatje te klein voor Oranje. Het werd 3-0. Oranje speelde woensdag de eerste Nations League wedstrijd tegen Brazilië, de nummer 2 van de wereld. En in deze wedstrijd verraste Nederland niet en waren de Brazilianen met 3-1 te sterk. Op hun laatste training voor het WK-kwalificatieduel met Ierland kwamen de Oranjevrouwen voor een bijzondere verrassing te staan. Het veld waarop vanavond gespeeld wordt is bewust zo klein mogelijk gemaakt. Blijkbaar zijn er bij de UEFA minimale en maximale afmetingen, verwondert bondscoach Arjan Veuring zich over de gang van zaken. Maar ja, de Ieren staan in hun recht en als ze denken dat ze zo van ons kunnen winnen, moeten ze dat vooral doen. In navolging van de oranje mannen die tegen Algerije met 0-1 hebben verloren, hebben ook WK-titelfavorieten Frankrijk en Spanje een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd beleefd. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde gelijk tegen Irak. Het werd 1-1. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. Een fijn weekend en graag tot maandag.

0: Nou ja, inmiddels heb ik er al drie op.
1: Met sojamelk.
0: Ja, met sojamelk. Ja, ik heb er al drie op. Jij volgens mij nog geen. Dus nee, jij mag nog. Jij mag nog eentje. Sojamelk. Nog geentje. Dat dus.
1: Gaan we dan nu ook pizza eten?
0: Oh, even wachten nog. Met ananas en het droge witte wijn.
1: Van Snelle. En nu haak ik weer af. Ik hoor ananas, ik hoor wijn en ik hoor Snelle in één zin.
0: Ja, daar heeft hij een liedje over gemaakt.
1: Ja, maar...
0: Ja. Ja. Ja. Maar goed, anyway, daar gaan we helemaal niet naartoe. Het is namelijk tijd voor de drie van vandaag.
1: Oh my god.
0: Ja, drie nutteloze feitjes, weetjes, dingen, niemendalletjes. Waar je, nou ja, laat het zo zeggen, je belastinggeld komt er niet sneller mee terug. Het is ook niet zo dat je ineens door al je examens één race, als je die nog zou moeten doen. En je bent ook niet ineens super slim. Maar wel de allerleukste bij het koffiezetapparaat.
1: Ja, of op andere plekken.
0: Ja. Ik ga jou de langste... dit is wel een hele mooie. Ik neem je mee naar de geschiedenis. 1903, okay, om precies te zijn.
1: Ga je concentreren.
0: Ga je concentreren. Luister en huiver. Heel mooi. Dat is je mooie opletgezicht. Ja. In 1903 waren de gebroeders Wright. Die schreven geschiedenis met hun allereerste motorvliegtuig. Weet je wel? Ja, tot die tijd had iedereen van alles geprobeerd wat of jammerlijk neerstortte. Ja, ik kijk naar jou, Leonardo da Vinci.
1: Ja, die kleurde toch zo klein.
0: Ja, het was allemaal helemaal dramatisch. Maar de gebroeders Wright is het gelukt. Die hebben ergens een motortje ingefrommeld. 1903 was dat. En ze haalden zeg maar een vlucht van maar liefst, hou je vast, 12 seconden. Ja.
1: Dat is bijna even lang als dat ik spring op een Lego-wiel.
0: Nou ja, bijna. Maar je snapt, het is niet dat je denkt, goh, nou.
1: Een vlucht.
0: Fast forward naar 2003.
1: Dus 100 jaar later.
0: Ja, een jubileumjaar voor deze gebroeders Wright. En toen was er een Amerikaanse boer die dacht, ik wil dat jubileumjaar bijzonder vieren. En ik ga eens kijken, want zij hebben dus geprobeerd een stuk hout te laten vliegen. Dat duurde 12 seconden. Ik ga proberen een kip te laten vliegen. Ja, de kip, genaamd China, raakte zo in paniek van de test dat ze een vlucht maakte van de boer af van exact 13 seconden voordat ze de grond weer raakte. En daarmee vloog deze doodsbang geworden kip officieel langer dan het eerste bemande vliegtuig uit de menselijke geschiedenis.
1: Oké.
0: Okay. Is dit dierenmishandeling of niet?
1: Niet vliegen.
0: Nee, vriendin.
1: Wow, sorry.
0: Hoe ga je? Hoe ga je?
1: Nu snap ik er weer eens. Ik denk, oh ja, dus. Een vogel vliegt gewoon. Wow.
0: Ja, nou ja, dat dus.
1: Mag ik ook een feitje vertellen
0: over een kip? Jij mag ook een feitje vertellen over een kip. Ik heb nog twee feitjes voor je. Maar goed, ga door.
1: Ik ga toch. Ik wist dat de oudste kip, ik weet even niet meer hoeveel jaar, maar die heeft dus een paar jaar zonder kop geleefd, want dat kan dus.
0: Ja.
1: En de boer voerde hem maïskorrels in zijn slokdarm, dus zonder hoofd.
0: In zijn strotje, ja.
1: Ja, en een kip kan dus gewoon jaren zo leven, maar deze kip is dus overleden omdat hij is gestikt
0: in de maïskorrel. Ja.
1: Sorry, daar moest ik gelijk aan denken.
0: Nee, ja, nou ja, goed. Er zijn ook een aantal mensen waarvan ik ze verdenk dat ze zonder kop leven.
1: Ik ken er genoeg.
0: Ja, nou ja, dus die mogen nooit mais eten.
1: Ja, of juist
0: wel. Ja, of juist wel. Oh, nee, helemaal niet. Dan heb ik je een volgende. Het is weer een dierenfeitje. Er is namelijk ooit een oorlog gewonnen door een zwerm bijen. Nee, dit is serieus waar. Jij denkt dat ik klets, maar is niet. Ik neem je mee naar de Eerste Wereldoorlog. Duitse troepen probeerden een Britse post in Tanga, dat is Afrika, te veroveren. En midden in de chaos raakten verdwaalde kogels een paar gigantische wilde bijennesten in de bomen om dat stukje land heen.
1: Ja?
0: Nou, die bijen werden woedend en vielen beide legers genadeloos aan. Want zij weten niet of je voor Duitsland of Engeland bent. Nobody cares. Weglezen
1: jullie.
0: Nee,
1: je hebt gewoon gemeen. Doei, ga weg.
0: De Britten vluchtten hun boten in en de Duitsers moesten de aftocht blazen. De officiële historische winnaar van de slag om Tanga, de lokale honingbij.
1: Waarom heb ik dit dan niet geleerd bij geschiedenis? Dit had ik wel interessant gevonden.
0: Dat dacht ik. Dan had je het wel leuk gevonden. Ja, toch?
1: Want eigenlijk is dus de eerste winnaar van de Eerste Wereldoorlog dus eigenlijk gewoon bijen.
0: Ja. Ja. Nou, ik
1: besef
0: heb een...
1: Die?
0: Ja, ik besef die.
1: Hey,
0: ik besef nog eentje. Hey. Luister, vriendin. Ik heb er nog één voor
1: Ewa,
0: je.
1: Ja.
0: Ewa, ja. Je kunt officieel dede gaan aan te veel lachen, ja? Let op. Ik neem je mee naar 1975. Een Britse man genaamd Alex Mitchell die keek naar een aflevering van de comedyserie The Goodies. En daarin is een man met een doedelzak aan het vechten tegen een psychopathische bloedworst. Dit gegeven op zich al is krankzinnig.
1: Wat?
0: Ja, wacht.
1: Doedelzak,
0: dus
1: bloedworst.
0: Deze man kijkt naar een serie en in de serie vecht een man met een doedelzak tegen een psychopathische bloedworst. Mitchell vond dit zo absurd dat hij 25 minuten onafgebroken lachte. Maar hysterisch lachte. En daarna begaf ze hart het. En zijn weduwe stuurde de makers van de serie een brief om ze te bedanken dat ze haar man de gelukkigste laatste minuten van zijn leven hadden gegeven.
1: Hey, dat wel. Je bent wel...
0: Ja, lachen is gezond, maar blijkbaar met mate. En wil je de volgende keer lachen om absurde wetten of rare beesten?
1: Ga
0: of...
1: dit kijken.
0: Snap je. En zorg ervoor dat je vrijdags weer inschakelt, want dan hebben wij weer de lekkerste voor je. Nou, poeh. ik ben nu wel heel benieuwd naar die aflevering van The Goodies. Want
1: ja,
0: ook,
1: doe maar niet, zo ga je dood.
0: hoe ziet een psychopathische bloedworst eruit?
1: Ik denk
0: eruit?
1: Dat gewoon een persoon is in zo'n pak. Wacht, uit welk jaar kwam dit?
0: 1975, dus toen was ik 1. Dus ik was te klein om het te kunnen volgen.
1: Dus het is ook geen...
0: Het wordt geen CGI.
1: Of het is gewoon een worst met van die ronde oogjes. Weet je, die wiepeloog. Dat zou ik wel...
0: Hoe dan ook, iedereen moest er om lachen. Ja. Zelfs de weduwe. En dat vind ik wel heel knap.

0: Prayer in C was dat. Is dat nog steeds? Was niet? Is. Oh, ik trek mijn eigen koptelefoon uit het touwtje.
1: Maar Rhea, ik hoor je ook niet.
0: Hè, wat is gek. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, ik hoor ook niks. Nou, dan weet ik niet waarom. We gaan gewoon net doen alsof het wel allemaal klopt in deze wereld. Wij zijn blijkbaar de verbinding met onze eigen koptelefoon verloren.
1: Ik hoop dat jullie ons wel
0: nog
1: horen.
0: We hopen dat jullie nog wat horen. Ja, precies. Het is namelijk tijd om te vertellen dat we... Wat gaan we doen?
1: Afsluiten.
0: Ja, we gaan afsluiten. Vanmiddag zijn we terug.
1: Ja.
0: Hoe laat?
1: Om 2:00.
0: Ja, precies. Om 2:00. En daar kun jij gewoon hartstikke bij zijn.
1: Oh, hey,
0: en
1: daar
0: dan, hey, daar zijn we weer. Gelukkig. In de tussentijd willen we je vragen om verschrikkelijk lief te zijn voor elkaar. Ja. Maar het allerliefst...
1: Voor mij.
0: Voor jou.
1: Nee, grapje. Voor je eigen.
0: Ja, nou ja, dat is in principe, als jij het zegt, ja, wel voor jou.
1: Ja.
0: Dat gezegd hebbende, hasta la próxima.
1: Doei.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: 90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.
1: Heb jij je dagelijkse dosis Girl Power al gehad?
2: Girl Power.

0: straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen of sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië. De bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Steinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Steinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluiten over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.

0: Beep. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en knooppunt Deil een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, alleen de vluchtstrook is open. Elders op de A15 richting Europoort, tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos, daar 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal-Noord en knooppunt De Stok, een kwartier vertraging, dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A4. En op de N256 van Zierikzee naar Goes, bij Colijnsplaat, 4 kilometer stilstaand verkeer, de vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, when you go, dan zijn wij bij je. Het is namelijk weer tijd voor achteraan sluiten. De allerleukste fileshow van Girl Power Radio. Ik ben Rea en de komende 2 uur ben ik bij je met de lekkerste plaatjes voor in de file. Maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met de immer stralende, fris, fruitige, goed gekrulde en in warme wintertrui gestoken. Ja. Danique.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Heb je het zo koud, lieverd?
1: Ja.
0: Nou zeg, we gaan ervoor zorgen dat dat heel snel weer voorbij is. En dat je gewoon lekker opwarmt. Net als iedereen thuis of in de auto onderweg. Want dat is belangrijk, ja. Vinden wij. Ja. Ja. Goed, zoals ik al zei, de komende 2 uur zijn we bij je met de allerlekkerste plaatjes voor onderweg. Maar ook allerlei andere leuke dingen, zoals de snack van de week.
1: Ja.
0: Ik heb nou al zin in dan. Music is the thing. De uitslag van de race om powerplaat.
1: Ja.
0: Ja. En, wat hebben we nog meer? Deze datum in hits natuurlijk.
1: Ja.
0: Flashback Friday. En we gooien wat dingen weg waar we deze week eigenlijk geen bal aan hebben gehad.
1: En dat zijn er veel.
0: Nou, ik hoor net dat Danique een TED-talk van 30 minuten heeft voorbereid. Ja. Maar we beginnen met de host confessions. Een nieuwe vraag voor vandaag en graag eerlijk antwoord, lieve Danique.
1: Ja.
0: Wat zou het meest onhandige voorwerp zijn, dus onhandige, om te gebruiken als moordwapen in een moordmysterieboek?
1: Ik denk dus een vinyl.
0: Een vinyl?
1: Ja.
0: Als in een LP?
1: Ja.
0: Nou, ik weet niet of dat zo onhandig is.
1: Ja, maar...
0: Ja, jij vindt het zonde. Dat is iets anders. Maar ik denk dat als jij een beetje een goede, als je een goede worp hebt, zo.
1: Ja,
0: en ik gooi zo die plaat zo richting jouw keeltje, zo.
1: Ja?
0: Ja, denk ik. Weet ik niet hoor. Maar dan wel zo'n zware persing, weet je wel? Zo'n extra speciale.
1: Met alles wel eigenlijk.
0: Als je hard je best doet.
1: Ja.
0: Ja,
1: echt
0: ja.
1: Wel eng om dat te bedenken.
0: Dat is inderdaad eng om te bedenken. Als je maar goed genoeg je best doet, is alles een moordwapen.
1: Of,
0: nou.
1: Of een strijkplank. Wat zou jij doen?
0: Ik denk, een strijkplank vind ik handig. Dan sla ik je gewoon mee KO. Hoppakee. Ja. Kijk maar, je slaat met de strijkplank. Nee, een onhandig voorwerp. Om iemand mee te vermoorden. Dus moet ik, ja. En dat is wel in een boek, dus we gaan het niet
1: echt doen. We gaan het niet echt doen trouwens. Geen paniek.
0: Dat moeten we er even bij zeggen. Ja, we zijn allebei de beste thriller ooit aan het schrijven.
1: Ja.
0: Dus dat doen we samen. En daar moeten we nu, dus moet er iemand...
1: Grillpower.
0: Grillpower. Ja, ik denk dat je met een grill ook nog best wel ver komt. Net als met zo'n tang of een zak met kolen. Maar iets wat onhandig is, een kattenhaar. Het is heel veel werk. Het kan wel, denk ik, als iemand heftig allergisch is. Maar in principe is het heel lang voordat je iemand dood hebt met een kattenhaar. Denk ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Wow, ik moet daar echt even over nadenken.
0: Ja, ja.
1: Of heb jij... voetbal.
0: Of, nou, nee, luister. Voetbal. Eén goede...
1: Stop. Stop.
0: Nee, dat gaat mij veel te makkelijk lukken. Ik trap hem zo 1 keer in je snoetje. Dan ga je KO. En dan trap ik hem nog een paar keer tegen je hoofd. En dan, ja, Getsie, wat een luguber verhaal dit. Zit jij te luisteren en denk je... Oh meiden, jullie snappen er helemaal niks van.
1: Nee.
0: Wij hebben, of ik heb een veel beter... Nou, moeilijk, onhandig moordwapen voor het mysteryboek. Grillpower, wat we aan het schrijven zijn. Laat het ons weten. En je kunt het ons laten weten door een appje te sturen naar 0634606464. Of wanneer je meeluistert via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. En dan klik je op het WhatsApp-icoontje. Dat kun je ook doen in de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Hallo, waarom heb je die nog niet? Snap ik niet. Of als je toevallig meeluistert en kijkt via Twitch, kun je daar ook in de Twitch streamchat achterlaten wat volgens jou het meest onhandige voorwerp is om te gebruiken als moordwapen in een moordmysterie.
1: Ja, ik zou dan wel alleen het voorwerp doen, want anders kan je ineens gekikt worden, namelijk van Twitch.
0: Oh ja, geen rare dingen zeggen.
1: Voordat we
0: schrijf dan alleen het voorwerp.
1: Voordat
0: ja, precies.
1: Je kwijt zijn. Dat zou zonde zijn.
0: Ja, dat zou zonde zijn. We willen het heel graag weten namelijk. En als je daar dan toch bent, laat ons meteen weten welke plaat je graag wilt horen vandaag. Om jouw weekend echt goed te beginnen. Wat is jouw ultieme weekendstartplaat? Ik ben er rete benieuwd naar. Ik denk dat voor sommige mensen dit wel echt een start van het weekendplaatje is. We gaan terug in de tijd naar een moment waarop je overal kruiden overheen kon gooien en dan kwam het gewoon goed. We're gonna spice up your life, spice up your feeling met natuurlijk de Spice Girls.

0: luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Ja, Michael Moore en Ryan Lewis met Thrift Store. Ga je wel eens tweedehands kleding rousen?
1: Ik wil het wel, maar ik kan het nooit de goede vinden.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, tweedehands kleding wat ik ook leuk vind.
0: Ah, ja, je hebt geen zwak voor oma jurken?
1: Nee. Ik ga wel eens vaak naar de reuse. Dat is echt, als je tweedehands kleding niet te duur, dat is echt goeie.
0: Precies, dat is een hele goeie. Overigens, over goede tips gesproken. Het is tijd voor de snack van de week. Oftewel, de snack van de week. Het is vrijdag en dat betekent dat we even een momentje nemen om een snack in het zonnetje te zetten. Want we houden niet alleen van muziek. We houden ook van alles dat lekker smaakt. Ja. Dat kun je ook aan ons zien. Hier, wacht.
1: Noem je mij nou dik?
0: Nee, jou niet.
1: Grapje, jongens.
0: Oh, jongens. Nou, jij hebt de deep dive gedaan in de snack van deze week. Dus vertel mij alles. Wat gaan we snacken vandaag?
1: Jullie gaan allemaal de tompoes snacken.
0: Oh?
1: Ja, want het is, als je het niet kent, ga ik het toch uitleggen.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe jij gaat uitleggen aan mensen die nog nooit van een tompoes hebben gehoord, wat een tompoes is.
1: Oké, het is een gebakje met twee pladerdeeglagen, dus aan de onderkant. Dan heb je room, bakkersroom, weer een bladerdeeglaagje en dan een soort glazuur. En bij sommigen zit er ook nog zelfs wat slagroom op. En dat wordt voor heel veel gegeten met Koningsdag. Dan zijn ze ook oranje. Maar normaal gesproken zijn ze roze. Het wordt voornamelijk ook gegeten in Nederland en België. En er is altijd een discussie van hoe eet je een tompoes?
0: Nou, heb jij daar dan een enorm goede tip voor?
1: Ik eet geen tompoes. Nee. Toen ik het wel nog at, wat ik altijd deed, is de bovenkant eraf halen. Dan eerst al het pakketrakkersroom eten. Dan onderste bladerdeeg. En dan was het bladerdeeg met glazuur erop.
0: Ja, dat snap ik. Dus eerst haal je dat bovenste koekje eraf met de glazuur. Die bewaar je tot het laatst.
1: En dan eet ik alle pakketbakkersroom.
0: Dan ging ik zo de pakketbakkersroom eraf schrapen.
1: En dan heb je een droge...
0: Een droge koek.
1: Ja, hij is niet echt droog, maar wel vet lekker.
0: Ja, en dan daarna dus koek met glazuur.
1: Nou, eigenlijk is het wel zo dat ik eigenlijk zoals een glazuurlaag eraf haal. Met het vorkje.
0: Oh, wauw.
1: En dat dan de andere bladeren die eet en dan het glazuur los.
0: Oké, dat is nieuw. Ja, die had ik nog niet... ik nog niet geprobeerd. Nou, ik... Als ik ben met mensen die er heel zenuwachtig van worden... als je hem in één keer in je mond stopt... doe ik hem dus expres in één keer in mijn mond. Zodat hij dan zo aan de zijkant zo... Weet je wel? Gewoon om te zien hoe mensen daarnaar kijken. Zo van, gaat ze het echt doen? Ja, gaat ze echt doen. Maar als het om de lekker gaat, dan een bovenste laagje eraf. En dan eet ik pudding met onderste laagje. Dus die knak ik er wel zo. Dus ik pak hem op en dan neem ik daar happen van.
1: Ja.
0: En dan als laatste het bovenste laagje. Maar daar schraap ik dan als er slagroom op zit, eerst de slagroom af.
1: Ja.
0: Om op te eten trouwens, hè? Niet om op de grond te gooien. Wel even belangrijk.
1: Gooi het allemaal weg. Oh nee, geen
0: Nee,
1: problemen.
0: Zeker niet. Zeker niet.
1: Ja
0: dat is hoe ik... eet jij hem heel anders? Dat kan, hè? Dat jij zit te luisteren en je denkt... Oh meiden, dit is echt een schande. Dit mag je de tompoes niet aandoen. Dat moet anders. Laat het ons dan vooral eventjes weten. Speaking of, laat het ons vooral eventjes weten. Ik heb nog wat onhandige moordvoorwerpen. Ja, sorry, ik moet erom lachen. Alicia zegt, een wattenschijfje. Duurt ook heel lang voordat je daar iemand dood mee hebt. Ja, of je moet het in zijn keel stoppen, maar dat is een hoop geweld. Gaat daarbij gepaard. Dus ik vond het wel een goeie. Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Wow, sorry, ik was even ik ben een beelddenker. Ik was even aan het
0: Jij zat aan het kijken hoe ik jou heen en weer sloeg met een wattenschijfje.
1: Ik deed dat toch wel makkelijk kan, hoor.
0: Oh ja, maar hoe gaan we...
1: Eentje op je neus en eentje je
0: we hebben er maar één. We hebben er maar
1: dan
0: één.
1: Door twee scheuren.
0: Ja. En dan één drieën, want elk neusgat één en dan...
1: Ja.
0: Maar dan moet je dus maar hopen dat iemand niet zo handig is dat hij het gewoon ook weer... Dus je moet iets doen om te voorkomen dat ze hun handen kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Dus dan is het best onhandig, dacht ik zo.
1: Ja.
0: Toch? Dan hebben we nog iemand die zei een... sorry, ik moet erom lachen. Een ijsblokje. Ja.
1: Hier heb ik een theorie over.
0: Oh, heb jij hier een theorie over? Dit was trouwens een inzending van Ruud. Maar,
1: als jij hier namelijk iemand mee vermoordt, is het heel moeilijk om te vinden wie de dader is.
0: Ja, het is geen vingerafdruk, want het ijsje is gesmolten.
1: En überhaupt je in het begin kijken wat het moordwapen is geweest. Want het water loopt je keel in.
0: Ja, je weet het niet.
1: Uiteindelijk komen ze wel achter. Maar...
0: ja, precies. Maar dan moeten we echt een ijspegel hebben. Niet een ijsklontje. Ja, Ruud, goede inzending. Heb jij nog eentje op voorraad? Het meest onhandige voorwerp om te gebruiken als moordwapen in een moordmysterieboek? Je kent het boek vast nog niet.
1: Voor als je niet weet waar we het over hebben voordat je denkt wat gebeurt hier.
0: Precies, grillpower de moorden. Dat is, want ja. Laat het ons weten, net als dat je ons kunt laten weten hoe jij je tompoes het beste, het liefste en het allermooiste eet. Dat stuur je allemaal in via 0634606464 of via de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio app door op het WhatsApp-icoontje te klikken. Kijk en luister je toevallig mee via Twitch, dan zeg ik oi. En kun je daar in de Twitch stream chat het achterlaten. Nou, ik ben rete benieuwd. Wij gaan naar muziek. Het schijnt dus ook dat als je Superman bent, dan is het heel makkelijk. Dan gebruik je gewoon Kryptonite. Oh, want dan ga je ook dood van. Toch?
1: Dat is waar.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files springen eruit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel-West en Knopendijl een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Alleen de vluchtstrook is open. Door de werkzaamheden aan de A4 in West-Brabant staat de file op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Voor Knopend de Stok 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Lunetten. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel tussen Raamsdonk-Sfeer en Made 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sorry. Ik stond in een punaise. Nee, niet? Het is tijd voor Music is the Thing. En daar draait alles eigenlijk om een heel simpel idee. Jij kiest een woord. En wij gaan kijken of we een leuk nummer hebben met dat woord in de titel. En welk woord heb jij vandaag gekozen, Danique?
1: Ik zat weer te brainwaven.
0: Brainwave.
1: Toen dacht ik, denk. Toch mind.
0: Mind.
1: Want ik denk met mijn mind. Mijn mind is met denken.
0: Denk jij met je mind? Nou, en toen dacht jij, dat is lekker makkelijk voor Rea. Maar Rea heeft wel geteld 243 titels met mind in de database staan.
1: Vind ik. Heel knap.
0: Het zijn er best wel veel. Van Blow Your Mind tot In My Mind. Make My Mind Up. Make Your Mind Up. Make Their Mind Up. Go to My Mind. Out of My Mind. Into My Mind. En ik dacht, ja, doei. Ik ga gewoon zo een beetje blind prikken in die database. En toen prikte ik vrolijk op een gouden ouwe van Gwen Stefani en EVE. Ja. Let Me Blow Your Mind.
1: Ik ken dat niet.
0: Nou, let op. Als je hem hoort, denk je, oh, die. Dit keer dus voor Music is a Thing, het woord mind, met in de titel het woord mind. Let Me Blow Your Mind, EVE en Gwen Stefani.

0: Nou, dat was toch een gezellige versie van Mind, of niet?
1: Ja, die kende ik wel.
0: Ja, zie je, dat dacht ik al, dat je hem toch kende.
1: Dat ken ik niet, maar...
0: Ja, gewoon wel.
1: Pranked.
0: Pranked, je wist het lekker wel. Ja. Het is tijd voor de powerplaat van deze week. Ja, we gaan eerst nog even die draaien die jullie vorige week zo knijtertje hard naar de nummer 1 hebben gestemd.
1: Voor de laatste keer.
0: Mm-hmm. En daarna gaan wij gezamenlijk, met een nadruk op lijk,
1: ja.
0: Naar de winnaar van deze week.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. En ik hoop jullie ook. Maar eerst dus die nog van vorige week. En dat is Le Seraphim met Boom. Nou, kijk me niet zo uien gaan. Je hebt een potverdorie de hele week gehoord.
1: Zo. Ik had een blackout.
0: Dit is echt... Oh, ik wil even... Kijk, ga eens even sorry zeggen tegen iedereen.
1: I'm sorry.
0: Dus nog een keer. Le Seraphim met...
1: Boom Pala.
0: Oh.
1: Wist ik wel.
0: Ja, ja.
2: Dit is de powerplaat van deze week.

0: top.
1: Ik ben wel een beetje blij. Mag niet zeggen, maar ik doe toch. Dat deze even klaar is. Ja. Vind je niet?
2: Ik zei vorige week nog, ik vind het zo leuk, dan kan ik jou pesten. Maar ik heb eigenlijk ook gewoon mezelf keihard gepest.
1: Je hebt jezelf ook keihard gepest. Ja, precies. Het is niet alleen ik die hieronder leidt, maar ook jij.
2: Ja.
1: Ja, en dat betekende dat we deze week 3 nieuwe kanshebbers hadden om powerplay te worden van volgende week. In willekeurige volgorde waren dat Blanks met Buzzin, Espa en Becky G met Lemonade en Olivia Rodrigo met The Cure. Niet een samenwerking met de band, maar zo heet het liedje echt. En het was een wild ride deze week, durf ik zomaar te zeggen.
2: Ja.
1: Elke nummer heeft een keer op de nummer 1 plek gestaan.
2: Ja, dat is toch bizar?
1: Ze hebben ook allemaal een keer op de laagste plek gestaan.
2: Dus dan ook allemaal wel op 2, anders kan het
1: snoppie,
2: niet.
1: Snoppie.
2: Snoppie.
1: Maar uiteindelijk kan er maar 1 de winnaar zijn. We beginnen met, zoals wij dat noemen, de deduction race. En dat betekent dat we je als eerste gaan laten horen welke plaat er direct is afgehaakt.
2: Okay.
1: Wie heeft het niet gehaald? Wie werd de derde? We're number 3. En die telt niet. Dat is in dit geval Buzzin.
2: Van
1: Blanks. Ja, ik vond het geen slecht nummer.
2: Nee.
1: Eerlijk. Toch?
2: Ik vond het niet de slechtste.
1: Nee, wij vonden het niet de slechtste.
2: Nee.
1: En toch vonden jullie dat wel. En hier blijkt maar weer dat wij er dus echt geen bal mee te maken hebben. Jullie hebben gezegd, weg ermee. Dus bij deze zeggen
2: Doei.
1: We tabé.
2: Doei.

0: Ja. Ja. Ja, daar gaan we weer. Het is, dat was de nummer 3 van deze week. Ja. Dan houden we er nog 2 over om precies te zijn. Aespa en Becky G met Lemonade. En Olivia Rodrigo met The Cure. Ja, wie werd die nummer 2? Wie haalde het net niet? Net niet.
1: Misschien een drankje vermaken.
0: Ja, nee, helaas. Het is Olivia Rodrigo met The Cure. Ja. Die staat op plek nummer 2. Wij vonden deze de minste van de afgelopen week.
1: Ik had niet verwacht dat dit op 2 zou staan.
0: Nee, maar jullie dachten, nou, zo slecht is die nou ook weer niet. Hij is best gezellig.
1: Ja.
0: En hij is best lang. Dus als je... Ja, de 5 minuten, dat is voor een radioliedje best pittig.
1: Ja.
0: Pittig. Maar goed, dat geeft niet. Wij gaan 5 minuten lekker wegdromen met Olivia Rodrigo en haar Cure for a Broken Heart.

0: Ja. Ja, en dat betekent dus voor de oplettende luisteraar dat je al weet wie de winnaar is deze week. Kijk me nou niet zo uien aan.
1: Nee, dat kan er
0: de winnaar is, of zijn eigenlijk, want het zijn er twee. Het is Espa.
1: Eigenlijk meer zelfs, hè?
0: Ja, want Espa bestaat ook uit een aantal leden. Vijf, dus dan zijn ze met z'n zessen. Oh, prijzen geld verdelen, dat wordt lastig. Dat is dus Espa en Becky G met Lemonade, de powerplaat van deze week. Of eigenlijk de volgende week, maandag begint dat. En dat is er iedere dag opstaan met dit vette nummer. En met dit vette nummer gaan we ook dit uur uit. Dan is er journaal Situatie op de Weg. En dan komen we bij je terug met een dochter heel lekker uur achteraan sluiten. Yeah. Eén applausje voor de winnaar. 1, 2. Yay! Yeah.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: je zal maar 10 feet tall zijn. Dat is best lang.
1: Ja, dat is heel lang.
0: Te lang, vind jij. Welkom terug bij Achter Aansluiten, de allerleukste middagshow van Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben samen met Danique. Die zie je hier in beeld. Zwaai eens even naar de gezellige mensen. En nog een heel uur bij je met de allerlekkerste liedjes, de leukste weetjes en voornamelijk veel fijne muziek voor in de file. Want ik vrees toch wel dat een aantal mensen dat luistert erin staat. Die mag waarschijnlijk ook in het prullenbakje bij ons item. Wat mag er dit weekend weg? De file. Ja toch?
1: Doodhard.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar we beginnen met de zin in een plaat. Yay. Een plaatje, een cadeautje van onszelf aan onszelf. Maar hopelijk ook een beetje aan jou.
1: Ja.
0: De luisteraar. Want we hebben een plaatje wat we graag willen draaien. Bedacht, heb jij...
1: Ik ben in een beetje iets chills.
0: Abba.
1: Een beetje. Wow.
0: Ja, ja, voor de mensen die dit voor het eerst horen, dan ik houd niet van ABBA. Dus nee. Ik plaag haar graag. Oké, geen ABBA dus? Wat
1: chills,
0: dan?
1: Waar word je een beetje rustig van? Niet te rustig, maar een beetje wat...
0: Nou, dat nummer van Olivia Rodriguez net.
1: Oh my god, nee, niet zo. My brain is not braining.
0: Oh, ik denk dat ik het wel weet.
1: Okay,
0: ik denk dat ik het wel weet. Het is zelfs een liedje wat heel, heel letterlijk vertelt dat je een beetje moet relaxen. Dit is hem. Speciaal voor jou, van Mika.
1: Oh ja.
0: Ah, ontspan.

0: Zo, hoorde je dat? Ja. Ik deed het koortje gewoon mee.
1: Lekker.
0: Lekker. Het is tijd voor deze datum in hits.
1: Ja!
0: Kijk, de mensen is even enthousiast worden hier.
1: Ik ben weer aan.
0: Ja, vertel. Want,
1: Okay.
0: Nou ja, we kijken altijd terug in de muziekgeschiedenis. En dan kijken we welke nummers, albums of bijzondere releases precies op deze datum verschenen. Nou ja, niet precies op deze datum. Het jaartal klopt dan even niet. Maar op deze datum in een eerder jaar.
1: Ja.
0: Waar welk jaar gaan we?
1: 2 jaar geleden.
0: Dat is helemaal niet zo lang geleden.
1: Dat is heel lang geleden. Nee, we gaan terug naar 5 juni 2024. Want toen bracht Joost Klein, onze niet meer zo kleine Joost Klein, het nummer Luchtballon uit.
0: Inmiddels best wel grote Joost Klein.
1: Het was zijn eerste nummer na zijn Eurozone Festival, dus Europapa. En het nummer is ook gesampled. Dit nummer, althans, heeft een ander nummer gesampled.
0: Van ik wou zeggen, hij heeft iets gejat om dit te maken. Hij heeft iets gejat.
1: Ja, want het is van Richard Marx.
0: Ach, right here with whatever you do.
1: Ja.
0: Sorry. Ja. Sorry. Nou, misschien is die versie van Joost toch wel ietsje beter. In ieder geval beter dan mijn nazingversie. Dus nu, voor jullie, op deze datum in hits, Joost Klein met
1: Luchtballon.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is ter zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt er aan ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd voor Rotterdam Feyenoord. 20 minuten oponthoud, 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lada's. Blijf allemaal een beetje rustig. Ook als je in de file staat en je kapot ergert aan de mensen voor je. Rustig aan. Adem in, adem uit. En kijk met ons mee terug op de week. Het is namelijk tijd voor de Flashback Friday.
1: Hey!
0: Wat hebben we allemaal beleefd deze week? Was het spannend? Was het leuk? Was er geen klap aan? Vertel mij alles. Heb je nog een mooie film gezien de afgelopen week misschien?
1: Nee, ook niet.
0: Goeie serie?
1: Ook niet.
0: Leuk concert?
1: Nee.
0: Nou.
1: Ik heb een beetje zitten chillen, een beetje niks werken.
0: Niks spectaculorisch?
1: Nee, verder niet.
0: Nee, nee, volgens mij heb je wel iets spectaculorisch gedaan.
1: Ik heb niks spectaculorisch gedaan.
0: Jawel, luister. Ja, dus even voor onze luisteraars. Danique die is stagiair bij ons.
1: Oh, ja.
0: Wel stagiair plus. Want we mogen er houden. Ja. Na de stageperiode. Ja. En je hebt een afsluitend gesprek gehad met jouw stagebegeleider.
1: Oh, ja.
0: Zo, goedemorgen.
1: Zo,
0: hoe is het met je?
1: Dat was gisteren.
0: Volgens mij was dat een heel positief gesprek.
1: Ja.
0: Dus dat lijkt me wel iets om op terug te blikken.
1: Dat
0: van
1: was
0: het,
1: wel leuk.
0: Tevreden.
1: Ja, eindelijk een soort van bijna klaar.
0: Ja, hoe voelt dat nu? Dat je dan nu het echte werkende leven in moet.
1: Doodeng.
0: Juist, dat eng.
1: En aan de ene kant heb ik dit ook al 9 maanden gedaan. Want ik heb hier, niet per se hier, maar ik heb 9 maanden stage gelopen.
0: Ja.
1: Maar nu is het soort officieel.
0: Mm.
1: En dan denk ik toch van ja, nu moet ik echt volwassen gaan leven.
0: Ja,
1: dat doe ik al. Maar...
0: En we hebben natuurlijk, als je zondag meetelt met deze week, hebben we de halve finale gehad van de zomerhit.
1: Ja, fantastisch jongens. Jullie hebben echt wat gemist.
0: Dat bedoel ik. En dat betekent dus ook dat er straks op 27 juni een hele finale komt.
1: Ja.
0: En in aanloop daarna hebben we ook nog wat leuke gasten in de studio.
1: Ja, en die gaan dingen voorbij zien komen. Ze houden de socials in de gaten.
0: Dat allemaal. Dat
1: het
0: zijn
1: wordt
0: allemaal...
1: één knal vijf.
0: Knal vijf zelfs. Wauw. Hallo, Danique uit de jaren 50. Ik wil Danique uit 2026 graag terug.
1: Okay.
0: En ik heb, om maar even voor te borduren op jouw stageverhaal... twee mensen gesproken die mogelijk jouw plek gaan innemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook raar hoor.
0: Nou... Dat dus. Dat is, en dat vind ik dan weer heel goed nieuws. Want dat betekent dat ik hopelijk nog eens een keer eenzelfde Danique mag begeleiden.
1: Ik hoop het ook.
0: Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, en dan is het verder volgens mij een prima weekje geweest. Het was over het algemeen lekker weer. Oh, mijn autoruit is gemaakt. Ook iets waar we... Duurde even. Ondertussen had ik deze Coupe Windhoes is niet gratis gekomen. Daar heb ik een week lang voor in de wind moeten zitten.
1: Ja.
0: Ik ben van hot naar her en van afspraak naar afspraak gehopt. Maar uiteindelijk is het opgelost. Daar ben ik best blij mee.
1: Ja, dat snap ik.
0: Is er iets waarvan jij denkt, lieve luisteraar, van mij mag het in de prullie? Of nou, nee, niet eens. Dit was echt mijn highlight van afgelopen week eigenlijk. Ja, dat willen we.
1: Ja.
0: Wat was jouw highlight van afgelopen week? Vertel het ons. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0634606464. Of wanneer je meekijkt en luistert via de Girl Power Radio website. Dat is www.girlpowerradio.nl. Of de gratis Girl Power Radio app. Die je in alle app stores kan downloaden.
1: Ja,
0: dan klik je op het WhatsApp-icoontje en laat je ons weten. Wat was jouw highlight van de afgelopen week?
1: En misschien heb je daar wel een passend nummer bij. Stuur die er dan ook zeker bij.
0: Als het geen ABBA is en geen panfluit heeft.
1: Vind ik het prima.
0: Komt het helemaal goederder. Dus.
1: Ja.
0: Nou, hebben we daar verder nog iets op aan toe te voegen? Ik ben even heel erg aan het nadenken.
1: Nee,
0: volgens mij is dit wel gewoon lekker.
1: Ja.
0: Gewoon lekker. En over lekker gesproken. We gaan een lekker nummer voor jullie draaien. En daarna gaan we eindelijk dingen in de pedaalprullie gooien waar we geen zin in hebben.
1: Nee.
0: Nou, dat lijkt me ook hartstikke mooi. Let's go!

0: Beth Hart met L.A. Song. She's going back to L.A. Ach ja, die can burn, hè. Het is tijd voor... Wat mag er dit weekend weg?
1: Ja, ik zat dus te denken, Rea.
0: Nou.
1: We eindigen altijd de vraag met iets negatiefs. Maar zullen we een keer hem omdraaien en zeggen van... Waar zijn we nou blij mee?
0: Wat mag er blijven deze week?
1: Ja, want we zijn altijd zo negatief op de vrijdag. Toen dacht je ineens, misschien is dit ook wel leuk. Ja, een keer wat anders.
0: Ik ben hier niet kwaad over. Nee.
1: Ik die dit zegt, dat is echt...
0: Ik ben verbaasd. Maar niet kwaad.
1: Ja.
0: Verbaasd. Maar niet kwaad.
1: Nee. Ja.
0: Dat. Hartstikke gezellig. Ja. Goed. Wat mag er blijven van jou dan deze week? Bedoel, jij brengt hem in. Dan mag je ook even meteen starten.
1: Aardige mensen.
0: Aardige mensen. Nou, die kennen we niet, dus dat houdt er weer op. En dan? Ja.
1: Het is echt vet moeilijk.
0: Wauw.
1: Waar ben ik nou heel blij mee? Met mijn vrienden.
0: Met je vrienden?
1: Ja.
0: Nou, dat is, vind ik fijn. Het zou heel naar zijn als jij
1: die
0: vrienden had waarvan je dacht, Gert Verdakkes.
1: Ja.
0: Ja.
1: En jij?
0: Eens. Mijn vrienden mogen ook blijven. Vind ik best fijn. Ja, nee, ik ben... Hoi de Boer.
1: Ja,
0: joe. Ik ga namelijk dit weekend iets heel leuks doen met mijn vriendinnen. En mijn partner mag zeker blijven.
1: Oh, okay.
0: Graag, ja. Ja. Mijn familie eigenlijk over het algemeen. En dan heb ik het eigenlijk over mijn gezin. Mijn ouders, die mogen absoluut blijven.
1: Ja.
0: De extended family, ze hoeven ook niet weg. Ze hoeven ook niet weg, maar...
1: We vergeten iets heel belangrijks, Rea.
0: Onze werkgever.
1: Onze katten.
0: Daar poezen. Daar poezen.
1: Onze huisdiertjes.
0: Ja, Earl en Millie en Bibi mogen blijven.
1: En Wink en Joy en Pudding.
0: Famke. Wink, Joy en Pudding. Oké. Okay.
1: En Famke.
0: Ja. Famke?
1: Mijn hond heet Famke.
0: Ach.
1: Friese staat bij. Ja. Komt uit Friesland.
0: Ja,
1: is een meisje.
0: Famke.
1: En ze heet Famke. Ja,
0: ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik heb alleen maar Engelse kort haar. Dus dan is het Earl, Millie en Beatrice.
1: Die zou een kat hebben die Pudding heet. Maar het ergste is, hij ziet er ook uit
0: als pudding.
1: Pudding.
0: Maar, nou, ik heb nog nooit harige pudding gezien.
1: Ja.
0: En ik hoop dat me
1: wit
0: dat ook bespaard blijft.
1: Zwarte vlekken, ja, heel vaak.
0: Calico is dat, ja, oké. Okay. Maar geef niet, jij mag het pudding noemen.
1: Ja, fijn.
0: Wauw. Dat mag blijven. Het mooie weer mag blijven, vind ik, toch? Het hoeft voor mij niet te gaan hozen dit weekend. Lijkt me vrij vervelend.
1: Ja.
0: Wat nog meer? Wat mag er nog meer blijven? Het weekend mag blijven, als we dat nou zouden verlengen. Dat het weekend blijft. Niet maar twee dagen, maar een dag of vier gewoon voor de gezel frikandel. Over frikandel gesproken. Die mogen ook blijven, frikandellen.
1: Nee,
0: jij vindt van niet. Nee, jij mag een bami-schijf. Of wat is het?
1: Ook niet.
0: Nassi plak. Hoe heet die dingen die je altijd eet?
1: Ik ben een bami-schijf zo zat, jongens. Ik
0: heb jou vandaag nog een bami-schijf met...
1: Ik wil een nieuwe competitie...
0: Vegetarische snacks.
1: Een nieuwe vegetarische snack zonder zuivel.
0: Okay.
1: Zonder.
0: Dus dan wordt het
1: melk.
0: Een veganistische snack.
1: Eigenlijk wel, ja, want ik heb melkallergie.
0: Ja, een veganistische snack.
1: Ja.
0: Maar dan wel echt snack. Maar. Dus niet een of andere laffe courgetteplak, maar gewoon een snack.
1: Ja.
0: Snack. Nou, wij staan open voor suggesties. Alleen vrees ik dat we dat vandaag niet meer staan.
1: Nou, het zou maar eerder moeten zijn.
0: Ja, dat is waar. Dat is helemaal waar. Overigens, over de terugblik op de week. We krijgen wel nog mensen. Ingrid die zegt, ik heb deze week een salarisonderhandeling gehad.
1: Leuk.
0: En het is mij gelukt om de verhoging die ik graag wilde hebben te krijgen.
1: Applaus.
0: Dus dat wil ze graag in haar Flashback Friday.
1: Ja, leuk.
0: En toen zei ze, ja, het klinkt misschien heel egoïstisch en misschien niet zo heel aardig, maar ik wil graag Mega horen met All About The Money. Vond hem grappig. Ja, nou ja, ze heeft wel gelijk.
1: Ja.
0: Uiteindelijk...
1: ik ken het weer eens niet. Hè.
0: Ik denk dat als jij dit hoort, dat je het hartstikke kent.
1: Ja, dat is vaak.
0: Daarna komen we bij je terug om afscheid van je te nemen en je te vertellen wat je verder nog van ons mag verwachten dit weekend, want we zijn heus niet helemaal weg.
1: Nee.

Nou Ingrid, gefeliciteerd met je geslaagde salarisonderhandelingen. Jij gaat lekker het weekend in. Misschien heeft ze al bedacht wat ze met dat extra geld gaat doen. Meestal wel, het gat vullen.

0: wat hij daarover zegt. Terwijl jij dat even vult, ga ik even mijn leesbrilletje pakken.
1: Ik draai een keer in. Oh jongens.
0: Ik zie hem er niet tussen staan. Ik ben wel blij. Ik zie wel andere hele bijzondere dingen die ik nog niet ga verklappen. Maar nou.
1: Kunnen we het aanreden?
0: Ja, zeker wel. Dat sowieso zitten er echt een paar hele catchy dansende meezingers in. En dan is het weekend echt begonnen. Want het begint altijd pas echt als Justin het zegt. Toch?
1: Ja.
0: Ja, voor ons zit het er weer op. Maandagochtend zijn wij er weer. Helemaal fris en fruitig voor jullie allemaal. Met een heleboel leuke verhalen. Want dit weekend gaat Danique voor ons verslag maken. Op Kaderrock in Den Haag.
1: Jongens, Def. Ah.
0: Ja, ik heb zometeen een lekkere metal quiz in Tivoli. Dus daar ga ik ook. En met natuurlijk karaoke erachteraan. Als je niks te doen hebt, kom langs. Het is uitverkocht. Ja. Maar hey, ik ben de lulligste niet. Dat allemaal.
1: Ja, dat kwam onze collega ook niet uit.
0: Ja, precies. Dus als je er twee live wil zien van Girl Power, dan moet je zorgen dat
1: wees
0: je er bent.
1: Daar. Ik ga lekker niet spoileren wie dat moet je er maar zijn.
0: Precies. Verder wil ik tegen iedereen zeggen, heb een heerlijk weekend. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: Voor je eigen.
0: Je eigenst ikkie. Ja. Oké dan. Doei.
1: Doei hè.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jette voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de

0: werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de Gouden Helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.
3: Europe, let's come together.
4: Europa, Europa, Europa.
3: It's

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg een kwartier op onthoud, daar staat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn een half uur extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes 20 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat een gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Registratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens een detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.